Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote. Bewoners van Heerlenheide Passart en Vrieheide de Stak willen dat de politie in Heerlen harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. En een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Hij bleek van de buurvrouw en die heeft het dier zelf opgehaald.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo.

0: Ja. De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
3: Hey Frank.
4: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
3: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
4: Oh ja, joh.
3: De gereedschapkist, de meterkast.
4: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
3: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
5: Top! Jij blijft Bob.
3: Baf, Kees.
4: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
2: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
6: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst... en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek... gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
7: Show. It is

0: Special Tossings. Jos, goedemorgen. Wat is de bijdrage? Hallo.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, Josje.
1: Ja, ik ben er weer. Ik ben er weer onderweg naar Broensum.
0: Zo,
1: weer zo kindjes te rijden vandaag.
0: Ja, maar weer gebeuren, hè.
1: En de vuurgloeier van mij op die Classic Wednesday.
0: Ja.
1: Is Elvis Presley met My Boy.
0: My Boy.
1: Jongens, voor alle collega's, gloeiwapjes houden tussen lijntjes. En ik zou zeggen, tot morgen. En
0: Radio, we gaan hem zeker tussen de lijntjes houden, jong. Rie veilig. En denk aan die snelheid natuurlijk, dat we geen fouten maken. Dat we niet voor die brief op de mat krijgen, dat ze weer moeten betalen. Hè. Het is al duur genoeg het leven, hè. Jongens. 9-7 van Josje Tossings. Komen we toch nog even terug naar Koninger Harald. Want ja, eentje hadden we eraf gestroven, hè.
2: Oké dan. Ja. Ja, dat is toch van 92. Dus,
0: ja, dat klopt, maar...
2: Vind ik toch eigenlijk wel oud zat.
0: Ja, maar daar gaat het niet om, Harald.
2: Maar ja, als ik even niet, dan is het ook goed. De aanhangers denk ik wat ik weer met nummers van ZZ Top.
0: Zeker, ja. Welke?
2: Helaas dat Frank Bier doet is, 77 jaar. Ja. Mm-hmm. Helemaal goed. Wens ik u een korte dag en tot de volgende.
0: Tot de volgende maand. Ja, maar kijk. Ja, weet je wat, het gaat niet om wie aard het rijden is. Het gaat of dat het een echte klassieker is. En ja. Dat ik gedragen werd door iedereen. Kijk eens zo'n ZZ Top, dat is natuurlijk een plaat. Dat door iedereen gedragen werd, maar toch gaat er dus nog bij mee. En daar zitten we dus
3: bij. Hij is ook wel een klassiekertje.
0: Zeker, ja. Dat.
3: Maar je had het over ingrijpen net.
0: Ja.
3: We moeten weer ingrijpen.
0: Wat?
3: Wie zo? Ja. De Makkers.
0: Met Zomerzon.
3: Er staat al in een lease.
0: Ach, het gewoon een gemist, denk ik dan, hè?
3: Ja, dat ken. Dan hebben we het over de vorige release, hè?
0: Ja.
3: Vuurgloeier 2026 op Spotify. Er staat er al in.
0: Ja, zelf al. Kunnen jullie het nog een keer afspelen? Dat was het liedje. Ja, maar de wet gewoon, dat is zo. Dus ja. Wat Maarten net zei, als er al een lease gestijd bij ons, want dat is kun ik door wie we het eigenlijk doen. We hebben een Spotify-lease. Als er erop staat, één keer per jaar wordt die lease weer vernieuwd. Op januari, en januari, dan maken we de lease ook gans leeg. En die staat er al op, dan kent ze hem dan maar aan voor. Maar goed, wij ten welke platen het is. Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
3: Ja.
0: Door met de Lies. En wat zit voor de Mie?
3: Emiel die zegt Rocco Granata en Marina.
0: Ja, Marina.
3: Robert Loke. Die gaat ook voor ZZ Top en Gimme All Your Love In.
0: Oeh, het gaat helmet.
3: Ja. En Jo Oetheidse is er ook een bie.
0: Op een fiets?
3: Groeiwappies, hier is Jo net op een fiets.
0: Och,
3: nee,
0: wat dan?
3: Maar opgestangen met mijn vrouw.
0: Och, ja.
3: Ik gewoon voor Leo Sayer met When I Need You.
0: Oh, wat romantische sfeer zit er dan, hè? Ja, de Jo Oetheidse.
3: En Sjaak van Neer, die wil toch iets anders? Die zegt Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the pleasure dome.
0: Goedemorgen, John.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Oh, hallo,
4: goedemorgen, Groeiwappies. Ik wou vandaag weer eens even reageren. Hè.
3: Ja, mooi.
4: Ik wens natuurlijk wel iedereen een hele fijne dag.
0: Ja, dat vind ik fijn.
4: Die had nog vakantie, hebben we nog weer vakantie begonnen. Lekker, hè. Lekker weer aan de slag.
0: Ja.
4: En ik gun vandaag de Classic Woensdag, hè.
0: Ja, dat is het.
4: Die dag aan Klaus en Klaus, dag ik, aan de Noordzeekust.
0: Noordzeekust, dat
4: is groetjes, Radio.
0: Dankjewel, John. Gevraagd aan de Raccoon. Love you more. Heb ik even kaartenwerk vandaag.

0: lekker om dit te huren, hè? Raccoon. En het schoen is deze weg. Even kaarten weg voor Raccoon. Want ze komen Noord-Limburgse land naar Tegelen. Hoppakee. Als het ganse podium voor de passiespeler weer weg is, dan mogen ze hier op podium staan. Zelfs als K3 waar we veel meer kaarten voor weggeven. De kans alvast gaan appen. Voor die kaarten. Voor 10 nog over ze weggeven. En de vraag die we vandaag stellen: wie het de zanger van de band Raccoon? Wedsticket. Marcheerde met ons even door naar de app van L1. En laat het weten. Dan kennen we zo meteen straks 1 uur de hoe gehoord gerollen. En gewoon bellen om te zeggen van dit is nog Raccoon. Maar hoe gaan we dan? Tot WhatsApp toe, want dat is donderdag druk. Ja, maar dan hebben we die korte box hebben. Die vrouw die hebben ook op Pascal. Die heeft vandaag ook geen korte box aan. Nee, dat klopt. Nee. Ik vind het een beetje de katerveur. Johan, zeg het eens.
1: Ja, hier met de joker. Ja. Om op die korte broek dingen terug te komen.
0: Ja.
1: Ik heb daar eigenlijk maar gewoon een simpele reden voor.
0: Zoals
1: je daar dubbele cijfers aan geweest, is het iets van een korte box. Ah. Voor de rest maakt niet de werden het aan. Gaat die hoor.
0: Ja, dubbele cijfers. 10 graden is ook een dubbel cijfer. Hè?
2: Dat bedoelt hij ook.
0: Ja, joh. Ja, 10 graden, maar dat is dan wat de kamer. 20 graden. Voor ons is dat veel te koud. Er zijn ook van die helden die door de ganse jaar door de korte box aan. En door zijn er weer voor een goed doel. Ja. Dat vind ik het ook een prachtig duren. Jongen, dankjewel voor de bijdrage. Michel Bakker had straks karaat met Haap den Mond met den hand beruurd. Ja. Maar ja, dat vond je niet echt de klassieke.
3: Ronje, ik kom weer terug. Even snel met de rectificatie.
0: Rectificatie.
3: Oh, is die Top. Dan ga ik open met. Alle nummers zijn goed van hun.
0: Ja, zeker.
3: De nummer met de meeste geldige stemmen ga ik met. Dus ZZ Top. Groetjes, schöne tag.
0: Dank je, schön. We gaan erbij zetten. ZZ Top, weer een stripje. Hallo, Fransje V.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies. Frans V is op een plastic monster ook even bij.
0: Dat is goed, joh.
4: Ik gewoon weer. Mama, Stein en IJzenbrief.
0: Radio, hè? Radio, hè? Gaan we erbij zetten. En dit is Lex Uiting, vrienden, op 11.

0: Grafi Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht.
1: Ja, maar die kennen het. Ja.
0: Schönen Tag noch en Radiowa.
1: Radiowa, Maarten, ze hebben we laten kijken. Ze hebben we moeten nog wat afstroven. Ja. Wat moeten we afstroven dan met deze zoemer?
2: Wat was het ook alweer?
1: Aan de Noord.
2: Oh ja, Klaus und Klaus, ja.
1: Ja, Noordse Kust, die staat erop, hè?
2: Die staat erop, ja.
1: Ja, dus zeker. Dat moeten we niet doen dan, hè?
2: Nee.
1: Maar goed, wat komt er dan bij? Ronald Zinnig.
2: Ronald, die zegt goedemorgen. Ik ga ook voor ZZ Top de groetjes.

0: back. Meester Pieter Tosh en Mick Jagger, IBLA in het ochtendshow.
1: De volgroeijacht.
0: We hebben de balans opgemaakt. Misschien de Michael nog binnenkomen. Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
2: Am Classic Mittwochs.
0: Ja.
2: Unterwegs zur Schule wird noch schnell vorgeglüht. Und dachte ich natürlich auch an Trafi Deutscher und Marmorstein und Eisenbricht. Jungs, euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit und Radio, wa?
0: Radio, wa? Dankjewel, Michael, für deinen bijverdienende Bijdrage, jong. Welkom. Maar goed, deze is niet geboren deze ochtend. Maar we hebben dan wel gehoord, Frank Beard, bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band ZZ Top, is overleden. En toch dachten de gloeiwappers vandaag van wetsen wat dommer toen we mee gewoon. Dus, ja, zullen we even lekker...
3: De enige ZZ Topper zonder baard, hè?
0: Ja, ja, dat is zo, ja, ja, ja. Maar rockenkoster en drummenkoster.
3: Ja, zeker.
0: Hebben we gewoon een draai als toch een klein beetje een eer betoen. En dan zitten we mogen op ons Lieskerbie, de Vurgloeier 2026.

0: Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lut en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Wacht, dit is het LA Nieuws, waar we beginnen met de overlast in Heerlen.
21: Ja, want bewoners van de wijken daar, Heerlijkheide, Passart en Vrieheide de Stak, willen dat de politie harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. Volgens buurtbewoners worden onder meer ouderen lastiggevallen en ook mishandeld.
22: Hard optreden.
23: Ja?
22: Ja, vind ik wel. Vind ik wel, want dat is al heel lang zo, hè.
21: Ja, de gemeente heeft de wijken daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bewoners steunen dat besluit, maar twijfelen of het genoeg helpt. En willen vooral meer politie op straat. De maatregel geldt voorlopig tot 18 september. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland. De familie bezit zo'n 7000 huurwoningen verspreid over het hele land, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote en het Kadaster. Opvallend is dat 5 van de 20 grootste particuliere woningbezitters uit Limburg komen. Ook families en ondernemers uit Heerlen, Maastricht en Roermond staan hoog op die lijst. Een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Het dier kroop volgens in de kledingkast waar hulpverleners werden ingeschakeld. Tijdens de zoektocht meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. Jonge net python bleek uit het terrarium te zijn ontsnapt. De buurvrouw heeft het dier zelf uit de kast gehaald. En wethouder Loek Bongaerts uit Meersen stapt per direct op. De 71-jarige CDA zegt onvoldoende brede steun te voelen in de gemeenteraad. Bij zijn herbenoeming eind juni stemden 4 van de 16 aanwezige raadsleden tegen hem. Oppositiepartij Brug M had onder meer kritiek omdat Bongaerts niet in Meersen woont en op zijn aanpak van het waterbeleid. Bongaerts was sinds 2022 al wethouder. Het weer in Limburg blijft vandaag overwegend bewolkt. Eerst is het op wat motregen na langere tijd droog. En vanmiddag nemen de buien dan toe. En vooral in Zuid-Limburg kan het dan langere tijd regenen. Tijdens droge periode wordt het zo'n 21 graden.

0: gewoon om de dag mee te beginnen. Het uit de goot. Maar goed, als deze dag begint, wil zo Ger even weten wat er op de moment allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: En in het Media Overzicht gaan wij je dat vertellen hier in de L1 Ochtend Show. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Donald Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan. Anders gaan de importheffingen alsnog door.
3: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Vakbonden willen namelijk dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, weet CNV nog niet.
4: Nou, als de deadline is verstreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
3: In mei leidde hetzelfde conflict voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol.
0: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid. In het afgelopen kwartaal kwam die ruim 8% hoger uit dan dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Ondanks de geopolitieke onrust, zoals de oorlog in Iran, is de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
5: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Nou, er is meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Ook meldt het CBS dat de machine-industrie, die het al lang goed doet, voor een groot deel heeft bijgedragen aan de omzetstijging. Meer ondernemers verwachten in het derde kwartaal ook een hogere omzet.
3: En dan de drummer van ZZ Top is overleden. We hadden tijdens de voorvloeier er ook al over, hè? En het werd ook de voorvloeier. Frank Beard was bijna 60 jaar onderdeel van die Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder de karakteristieke lange baard.
0: Ja.
3: En ook was hij de man achter dit intro.
0: Oh, oh. Lekker toch, hè, dit, hè?
3: Ja.
0: En dan komen die andere makkers, hè? Heerlijk, man.
3: Ja, het ging al langer niet goed mee, hoor, met Beard. Eerder deze maand werden er al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Hij werd 77 jaar.
0: Woensdag vandaag, de 19 augustus. NEC speelde de laatste voorronde van de Champions League thuis in het Goffer tegen Noorse FK Bodø/Glimt. En de Nederlandse hockeysters die sluiten de eerste groepsfase van de WK voor eigen publiek af in Japan. Zie we Gans Biekeproot hier in de Ellen Ochtend Show wat betreft het mediaoverzicht.

0: ochtendshow op deze dag. Och, och. Het ziet toch allemaal weer regendroppeltjes die uit de loks zijn komen, Maarten. Bij de bier of zo al stiekem gekeken hebben ze nou al die bierdragen.
1: Nee, is het droog.
0: Is het droog, Jos?
1: Ja, ja.
0: Vandaag gaat Doeven strontje op auto?
1: Vandaag niet.
0: Het los op allemaal, hè, met dagen met het weer.
1: Als ze zonder opstijt te strollen, dan moest ze wel naar de wasstraat.
0: Als ze hebben met, jong. Ja, goed. Even kijken of er nog een van wat deal te krijgen is voor de wasstraat, hè. Dat gaan we nu niet doen. We gaan kijken naar bijvoorbeeld Peter Meijer of Helmut Weiss of André van Maris. En een van die drie, daar gaan we mee beginnen. Ben ja. Benieuwd.
1: Het is een soort van tombola natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Met wie beginnen we vandaag? Nou, we gaan vandaag naar Helmut Weiss.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leem Show. Hier de weerwaarneming Volkswijk Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we zwaar behoorlijk weer. We zien lichte grijze, donkergrijze en dreigende wolken goed waarnemen vanuit het zuidoosten.
0: Nou.
2: Als we doorschieten vanuit het zuidoosten richting het oosten, zou daar echt de opkomende zon waarnemer moeten zijn.
0: Ja.
2: Maar het heeft niet de kracht en de sterkte om doorheen te prikken. Vanochtend is deze reis om 6:30 begonnen en vanavond 20:49 eindigt deze reis. 14:19 nog maar aan daglicht. We merken in de ochtend en natuurlijk in de avond al dat het al vroeg donker is en 's ochtends al langer donker is. Vanuit het oosten richting noorden, ja, ook daar is die zwaar wolken goed waarneembaar. Temperatuur 19 graden, maar het voelt veel kouder aan door die wind. Windrichting momenteel is zuidwest. Er staat een matige wind met behoorlijke windvlagen. Het is wel droog momenteel, maar het belooft niet droog te blijven, zeker in de middag niet. Dus denk toch weer aan die pet paraplu en poncho. En dan wens je verder toch een fijne dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Het zit toch weer somber hoed in de provincie, hè? Jongens.
1: Nou.
0: Maar we moeten wel zorgen dat we de dagen een klein beetje positiever maken. En dat kennen we toch door wat leuke keertjes. Want die keertje voor een koen die liggen hier nog. We geven straks er één keer de opgave van vandaag.
1: En dan gaan we naar André van Maris.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op
0: hallo,
3: deze
0: woensdagmorgen
3: morgen noemt hij ook de weerwaarneming. Ja, de lucht zit weer helemaal dicht vanmorgen.
0: Nou.
3: Vandaag ook weer kans op de neurige buien. Er is een heel klein beetje wind op het moment.
0: Mm-hmm.
3: Niet veel. Totaal niet kort. En een graad of 17 vanmorgen. En dat lukt dan in de loop van de middag op nog een graad of 20, 21. En kans op een streepje zon vandaag, maar dat zal niet zo heel veel zien, denk ik. De buien zullen zeker de overhang hebben vandaag. Ja, dan moet ik maar bedoelen met een nat dagje, een beetje weer herfstachtig. Ik wens u in de studio en een hele fijne dag. En radio.
0: Radio. Toch 7 dagen terug in de tiergo, Maarten. Dan was het een enschaal zangerbeeld.
1: Ja, toen zag ik alleen een blauwe log en spiegel water.
0: De mussen van de dag af, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, ja, er is natuurlijk nu nog één iemand over.
0: Ja.
1: En dat is Peter Meijer.
0: Hoe is het?
1: En ja, dat zegt hij zelf.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars, alleen radio hier van het natuurgebied Raaiweide. Ja, het is vanochtend een grijze ochtend met wat regen. Er is wat wind uit de zuid-zuidwestelijke richting, kracht 3 à 4. Voor de rest ja, zal het vandaag een beetje regenachtig blijven. De natuur zal het zeker niet erg vinden, want het is er altijd erg droog. Voor de rest wordt het 20, 21 graden. Maar dat is het nu ook al bijna, dus de temperatuur verandert vandaag niet zo heel veel. En voor de rest zou ik zeggen, de groetjes en tot morgen.
0: Tot morgen. Morgen. Morgen. Als je op de camping zit, hè, bijvoorbeeld de velden en zo, hè, er zitten al veel mensen. Als collega ja. Ruud van Broekhoven is dat toch geweest? Ik heb er niet even op de uur straks, want
1: zeker.
0: Er zitten al veel mensen bij die het overdenken van wat. We gaan nog even de barbecue ergens anders neerzitten, want als het regent op de caravan tik, dan is dat wel heel vervelend. Maar goed, moeten we straks maar eens even over hebben. Dankjewel allemaal voor het insturen van de weerwaarnemingen. Morgen doen we het weer.
5: Dit is L1.
0: Met Emmy Akkermans.

0: Aga, Dings Oertuig. Dus allemaal voorbij komen in de L1 Ochtendshow.
1: Zondag.
0: En met ze weer bij de Koorskamp Noord-Tegelen. Dan heb ik het over Raccoon. De band waar we deze dag weer kaarten voor weg gaan geven. Geldt alweer weer voor het klooster. We hebben afgelopen maandag en dinsdag ook al gedaan. Ze zijn allemaal weg. Huppakee. Die moeten oetje print weer. En dan kennen ze zo laten zien bij de ingang. En dan kennen ze gewoon loesteren naar de band Raccoon. Gisteren hebben we al gezegd van hoeveel leden de band besteedt. Maar vandaag willen we beginnen van de guren. Wie het de zanger van de band Raccoon? Laat het weten via de L1. Dus nogmaals, wie het de zanger van de band Raccoon? Weer 2 uur. Gaan we even zijn uitzending halen. Dus zorg dat ze beschikbaar bus. En ik wens dat die kaart voor Raccoon in Tegelen. Dit zijn de 4 Tops. Don't walk away.

0: luisteren L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Leren mediteren, zen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hey, je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote. Bewoners van Heerderheide Passhart en Vrieheide de Stak bidden dat de politie in Heerlen harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. En een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Hij bleek van de buurvrouw en die heeft het dier zelf opgehaald.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij MediaMarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
7: Auw.
6: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
8: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
5: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
9: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: wel een tekort aan vrijwilligers. Nou, ga je het dan al voldoen? Dan gaan we straks even hebben hier in L1, in de L1 of the Show. Maar eerst moeten we toch maar eens even gaan kijken door de regen en alles wat er met samen heeft. Want stel je voor, er zit op de camping. Och jee. En wat gebeurt er dan op de camping? Dat is normaal altijd gezellig. We hebben wekenlang zon gehad en warmte. Maar het was toch een beetje de zeuk de laatste tijd. Zodat het vuur zoog wel dat het ontzettend dor is op sommige campings. Hè? Dat is niks van het graas overgemaakt. Dus de...
1: Nee, het is gewoon één steppen.
0: Het ligt van de prairie, ja, ja, inderdaad. Op de camping in Velden, daar zien de korte boksen opgeborgen, steekt de barbecue onder de luifel en tikt de regen op de caravan. Maar ja, vakantiegangers uit Drenthe, die loten zich neer door de veldstroon. En onze collega Ruud van Broekhoven, dit is ook zo op.
2: Fokke en Tineke, op de camping in Velden. Het is een beetje mistroostig, hè. De bladeren liggen op de grond, ja, het regent.
3: Een beetje herfstachtig zo, ja. Ja, maar ja, het zij zo.
2: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
3: Ja. Nou, dat hoop ik toch echt niet. Nee. Een mooie nazomer is, komt toch ook nog? September kan ook heel mooi zijn, toch?
2: Ja,
3: ja hoor, daar wachten, ja, we dan maar op.
2: En waar komen jullie vandaan?
4: Uit Smilde.
5: Drenthe.
4: In Drenthe,
2: ja, ja.
3: Bij Assen.
2: En jullie kozen dit plekje. Het is een prachtig plekje hier, hè? Op in Velden, op, ja, op de minicamping.
3: Ja, gevonden via internet. We zagen de plaatjes van die prachtige gebouwen hier. Ja. Nou, ik dacht, dat lijkt ons wel wat. Mooi.
2: En is heel het ook wat het is?
3: Ja, best ook, wel. Ja? Ja, mooi dicht bij Venlo. En we hebben het dorpje Velden. Je gaat met een pontje over naar Gruppenvorst. En je hebt alle mogelijkheden. De Maas ligt hier vlak achter. Als je hier naar achteren loopt, hier loopt het Pieterpad naast.
2: Het is mooi, hè, Limburg, hè?
3: Limburg is heel mooi. Maar Drenthe ook.
2: Oh ja, dat is, ja, ja. En het is een prachtige caravan die u heeft. Fietsen staan klaar. Onder de luifel. Volgens mij zie ik ook nog een gasbarbecue staan. Maar die kan uitblijven, meneer. Want het is geen weer te barbecueën.
4: Nee, maar...
3: Je kan er ook eten op koken. Ja. Dus er kan de pan op. Dus van alles kunnen we erop maken.
4: Dus jij hoort wat mevrouw zegt. We kunnen alle kanten op met barbecue. En we lekker eten erop koken.
2: Ja.
4: Dus het is altijd goed voor elkaar.
2: Ja, u, ja, bent positief ingestemd, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja, tuurlijk. Het is vakantie, dan moet je toch leuk houden. Wanneer... En een dag regen of twee dagen, nou, dan komt het wel weer goed.
2: Wanneer hoorde u de regen voor het eerst?
3: Ja, gistermorgen.
2: Dat is lang geleden, hè?
3: Ja, dat is lang geleden. Ja, dat klopt. Ja, een week of acht of zo wel, ja.
2: En wat zei u dan tegen uw man?
3: Het regent. Ja. Kijk, hoor je het wel? Het regent. Maar ja, dat stond ook op de buienradar. Dus dan denk je al, nou, wanneer gaat het gebeuren?
2: Ja, ja, ja. En hoe lang, meneer, heeft u de lange broek al in de kast liggen?
4: Hoe lang is hij in de kast ligt? Ja,
3: ook wel een week of acht.
4: Ja, ja, ook wel een week of acht, jawel. Ja, en dus, ik vind het altijd lekker om in een korte broek rond te lopen. Maar ja, met een beetje frisse weer, dan zeg ik van nou, ik trek hem toch aan met oog op. Nou ja, als je ziek wordt, dan heb je hier helemaal niks.
2: Ja, precies. Dan, en zijn de plannen nu aangepast vanwege het slechte weer?
3: Nou nee, we blijven wel hier sowieso tot zondag en dan zien we het wel. En ja, dan, we willen graag fietsen, maar dan pakken we de auto en dan gaan we de omgeving verkennen. En nou ja, even rondom Venlo. En...
2: U laat het niet nat regenen?
3: Nee, daar houden we niet van. Nee, we houden wel van lekker fietsen, maar wel met droog weer.
2: Ja, ja. Volgende baantje is er weer.
3: Ja, het begint weer. Ja. Ja,
2: snel de caravan in.
3: Zo bedoel ik.
2: Gaat u doen?
3: Wat gaan we doen? Zo, nou, het is 1 uur, broodje eten.
2: Nou, eet smakelijk, hè?
3: Ja, dank, okay, je
2: wel.
3: Ja,
2: bij de vakantie
0: nog. Ja, lekker. Nou ja, goed, ze rotten zich de veldstrand door. Die mensen door helemaal door Drenthe overgekomen naar Velden. Maar ja, neer barbecue aan, Roger.
6: Zeg, geen wervend gebarbecueën.
0: Ja.
6: Je kent altijd barbecueën.
0: Ja, dat ken ik wel, jongen. Ik ken zeker. Ik heb dat wel eens gezien. Dat vroeger hadden we een achterbuurman. Die zelfs als de diekte sneerloop deden nou barbecue.

0: Amerikaanse kinder Ramsky Bamsky.
1: L1 Media Overzicht.
0: De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Donald Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè, zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan. Anders gaan de importheffingen alsnog door.
3: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, dat weet CNV nog niet.
4: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
3: Ja, in mei leidde hetzelfde conflict ook al voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol.
0: En dat gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid. In het afgelopen kwartaal kwam die ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar, meldde het CBS. Ondanks de geopolitieke onrust, zoals de oorlog in Iran, is de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
5: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid, is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Nou, er is een meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Ook meldt het CBS dat de machine-industrie die het al lang goed doet voor een groot deel heeft bijgedragen aan de omzetstijging. Meer ondernemers verwachten in het derde kwartaal dan ook een hogere omzet.
3: Drentse boeren voeren vandaag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze organiseren een stikstofmars, legt deze verslaggever uit.
6: Op verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen.
3: Ja, de organisatie verwacht meer dan 1000 mensen daar in Assen en zegt dat boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden.
0: En dan komen we maar weer eens hebben voor de drummer van ZZ Top, want die is overleden. Frank Beard was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder die karakteristieke lange baard. En ook was hij de man achter dit hele vette intro. 1, 2, daar gaan we weer. Hup. Zo. Kent iedereen wel, hè? Give me all your love van ZZ Top. Ja, het ging al langer niet goed met Beard. Eerder deze maand werden al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Frank Beard werd 77 jaar.
3: 19 augustus is het. En dan kijken we nog even wat NEC moet doen. Want in de laatste voorronde van de Champions League treffen ze thuis in de Goffert

0: tickets voor Raccoon. Win je bij L1. Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
0: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: 9:30, dit is het LA Nieuws, waar we beginnen met de overlast in Heerlen.
14: Ja, want bewoners van de Heerlense wijken Heerlijkheide en Passart en Vrieheide de Stak willen dat de politie harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. Volgens de buurtbewoners worden onder meer ouderen lastiggevallen en mishandeld.
15: Hard optreden.
14: Ja?
15: Ja, vind ik wel. Vind ik wel, want dat is al heel lang zo, hè.
14: Ja, de gemeente heeft de wijken daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bewoners steunen het besluit, maar twijfelen of het genoeg helpt en willen vooral meer politie op straat. De maatregel geldt voorlopig tot 18 september. Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland. De familie bezit zo'n 7000 huurwoningen, verspreid over het hele land. Dat blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote en het Kadaster. Opvallend is dat 5 van de 20 grootste particuliere woningbezitters uit Limburg komen. Ook families en ondernemers uit Heerlen, Maastricht en Roermond staan hoog op de lijst. Een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Het dier kroop in een kledingkast waarna hulpverleners werden ingeschakeld. Tijdens de zoektocht meldde de buurvrouw zich uiteindelijk als eigenaresse. De jonge Ned Python bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. De buurvrouw heeft het dier zelf uit de kast gehaald. En wethouder Loek Bongaerts van Meersen stapt per direct op. De 71-jarige CDA'er zegt onvoldoende brede steun te voelen in de gemeenteraad. Bij zijn herbenoeming eind juni stemden 4 van de 16 aanwezige raadsleden tegen hem. Oppositiepartij Brug M had onder meer kritiek omdat Bongaerts niet in Meersen woont, maar ook op zijn aanpak van het waterbeleid. Bongaerts was sinds 2022 wethouder. Het weer in Limburg blijft vandaag overwegend bewolkt. Eerst is het op wat motregen na langere tijd droog. Vanmiddag nemen de buien dan weer toe en vooral in Zuid-Limburg kan het langere tijd regenen. Tijdens droge perioden wordt het maximaal 21 graden.
0: L1 Ochtendshow.

0: L1 in de L1 of the Throne. Ja, Maarten, toch even de verskundig. Wetstig wie Zoef de Haas is.
1: Zoef, Zoef.
0: Ja, nee joh, dit bedoel ik. Meneer de Raaf, kent ze de monarch?
1: Meneer de Raaf?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, die ken ik nog wel. Zat hij niet altijd in het praathuis?
0: Ja, in het praathuis, ja. Maar ja, een glaasje grenadine was het.
1: Zo is het.
0: Had ze ook nog Truus de Mier?
1: Ja.
0: Dat was volgens mij je vrooienbaan, of niet?
1: Nee, tuut was het meer.
0: Oké, en dan had ze al nog Border Wolf.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het...
1: Wieke de Vos.
0: Ja, die ken ik ook nog wel. We hebben het dan over.

0: Fabeltjeskrant.
1: Namelijk nieuws over de Fabeltjeskrant. Het schoone is dat er natuurlijk een heel goed archief is. En als ze niet een klein beetje was ongedompelen in nostalgie, kent ze nu op YouTube terecht van al die afleveringen. Zien binnenkort terug te kieken van het kinderprogramma. En die hebben ze allemaal gedigitaliseerd. De kleuren zijn verbeterd, het geluid is verbeterd. Eerste 10 afleveringen die zien gisteren online gezet. En dan kom elke dag weer een nieuwe aflevering voorbij.
2: Prachtig, was het eerst in het zwart-wit ook.
1: Ja, zeker. 1968, de allereerste keer dat het op televisiebasis doorgegrond in 1989. En iedereen kent het verhaal. Ik heb stiekem net even gekeken onder de uitzending. Het zit er inderdaad zo super strak goed, ze hebben het nog nooit gezien. Maar ja, veel vroeger af, dat is allemaal in het Nederlands. Is er ook een Limburgse versie van de Fabeltjeskrant? Nou, deze is er niet te zien. Maar wanneer het is, kan er komen natuurlijk. Ja, zeker. 1968, de allereerste keer dat het op televisiebasis doorgegrond in 1989. En iedereen kent het verhaal. Ik heb stiekem net even gekeken onder de uitzending. Het zit er inderdaad zo super strak goed, ze hebben het nog nooit gezien. Maar ja, veel vroeger af, dat is allemaal in het Nederlands. Is er ook een Limburgse versie van de Fabeltjeskrant? Nou, deze is er niet te zien. Maar wanneer het is, kan er komen natuurlijk. Maar, dat is er wel.

0: Boterskrat. Ja, ja, ja, ja.
1: Wat toch in de legend steht,
0: yeah,
1: is hoog met de deurs in bos hier geeft.
0: En snap ze de bietje? Verstijgt ze de bietje?
2: Nee.
0: Het liep wel een klein beetje op Limburgs, hè?
2: Het wel gaat Limburgs in zich, ja. Maar die, hebben ze toch ook een meneer de Oehoe in Hoes?
0: Ja, af en toe heb ik wel een klein beetje.
2: Kunnen ze toch een beetje de platte versie van maken?
0: Moet ik dan even...
2: Ja.
0: Moet ik het proberen?
2: Ja, probeer het eens even.
1: Ja, ja, beste kijkbuiskinderen, zet de radio maar wat harder.
2: Op zijn plat.
1: Oh. Zing ik hupske koffie en loesten door de ochtendshow met Pascal en Maarten.
2: Zo, even live, hè?
0: Kan ik er even... Zal ik er een maken? Deze morgen kan op de huur zijn.

0: Kings and Queens hier in de LA Nocturne Show. Bobbe, dit is oer. Ze niet weggegeven de kaarten voor Koen. Door het volgende oer. Misschien besticht wel een winnaar. Stel je voor dat ze winnaar was bij de shotterie. Maar heb ze misgeschoten? Huur ze dit? Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar als ze dus rood raak geschoten hebt. Heb zelfs de vogel afgeschoten. Dan kreeg ze zelfs een koningszilver om. Nou, dat is waanzinnig, Huur. Koningszilver. Het gaat voor dicht, Maarten. Ik had best wel een keer de koning van de shotterie door de schotters in willen lopen. Maar goed.
1: Had ik wel eerst een vogel af moeten shitten.
0: Daar hebben ze de vogel. Nee, dat is al even wel een gekheid op een stukje. We kennen allemaal van het verhaal, want half juli, toen vertelde het verhaal van Frans Brouwer van de voormalige shotterie Sint-Andreas in Maasbracht. Hij wilde het koningszilver overdragen aan de gemeente Maasschouw, maar wachtte er al jaren op. Gisteren kwam dan uiteindelijk de handtekening en werd het zilver overgedragen aan wethouder Snijkers.
2: Al had ik 5 jaar moeten wachten. Ja, dat was zeker waard.
3: 3 jaar lang wachtte Frans op de overdracht van het koningszilver van schutterij Sint-Andreas aan de gemeente.
2: We kunnen niet anders, omdat in onze statuten staat, we moeten overdragen aan de gemeente. En eigenlijk is het een kwestie van 5 minuten.
3: En vandaag is dat moment eindelijk daar.
2: Dat ik dit nu kan afsluiten, dat het nu echt op de plek is waar het hoort. Alleen de herinneringen die ik eraan heb, die zijn zo heel groot. Dat gaat daar wel doorheen, ja.
3: Waarom het zo lang geduurd heeft?
4: Nou, we zijn het traject 3 jaar geleden ingegangen samen met de heer Brouwer. En geduurd.

0: In het traject kwamen hier de breek rondom het oudste schuttersilver wat er wordt. Toen hebben we gezegd, daar gaan we eerst alle focus op leggen. En dan gaan we daarna met dit schuttersilver weer aan de gang. Maar ja, vandaag vind je inderdaad de overdracht plaats.
1: Hetzelfde als ik toen het uniform aantrok, ging er heel wat door me heen. En nu ook. Ik ben blij dat het achter de rug is. Ja, daar ben ik blij om. En het is op een plek waar het hoort. We hebben getekend. En het is nu aan de gemeente en zeker aan de heer Snijkers wat hij ermee gaat doen. Hij heeft me dingen beloofd en plofte maakt schunt.
0: Nou, het zilver wat we nu vandaag in ontvangst nemen, dat gaat dadelijk naar het Schutterijmuseum in Stijl. En het oudste zilver wat we hadden, en daarom zien, zit daar gewoon heel veel tijd in. Dat zien we kijken wie we dat op een mooie manier kunnen ontsluiten voor de gemeenschap, dat iedereen dat ook kan zien.
1: Dat we dit hebben terug kunnen vinden uit 1956, dat was al een heel uniek iets. En ja, we zijn tevreden en we gaan tevreden naar huis. En ik ga dadelijk een lekker potje bier oppakken en ik proost daarop. Ja,

0: excellent deed. Ja, we gaan toch even Romein maken. Nadien, domplezke, want ja, een wijkfeest organiseren, ja, dat is één ding. Maar dan moesten natuurlijk wel mensen hebben die het feest gewoon organiseren. En die kwam ze achter dat een hoop vonden dat het toch flink puzzelen was, hè, door een tekort aan vrijwilligers hebben gehuurd.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Daar heb ik een nummer gegeven van Helmi van wijkteam Hoog Vonderen. En Helmi hebben we nu aan de lijn. Helmi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch wel nijpend, hè? Een wijkfeest organiseren en een tekort hebben aan vrijwilligers. Wat is op dit moment al gesneuveld door bij dat wijkfeest?
2: Nou,
0: er is
2: toch helemaal niks gesneuveld voor zijn mensen die altijd in de actie zitten. En wat je misschien gezien hebt, een oproepje van ons op Facebook.
0: Dat hebben we gezien, joh.
2: Ja, dat dacht ik al. En wie dat normaal gesproken zo zei, vergeet als je op Facebook zit, dat werd gelezen. En dat vind je natuurlijk ook heel fijn als dat gelezen werd, want je wilt mensen bereiken.
0: Mm-hmm.
2: En welke mensen willen we bereiken? De mensen uit de week natuurlijk, want daar gaat het om. Mensen willen van Gea informeren dat we allereerst een wijkfeest hebben.
0: Ja.
2: Dat hebben we sinds een aantal jaren, de laatste zaterdag van augustus. Nou, er zijn meestal de showvakanties voorbij. En ze hoort dus alle mensen weer terug in de week. En dan begint het hier te borrelen. En dan willen we een leuk wijkfeest organiseren. Alleen, was wat bukkersheurs. Ieder activiteit heeft gewilligers nodig.
0: Mm-hmm.
2: En omdat we ook midden in de zomertijd. Dat feest gewoon organiseren. Alles tegen op papier, alles tegen de stijgers. En dat heeft ook te maken met mensen die nog op vakantie zijn.
0: Zeker.
2: Ja, en dan is het ook zo van, jongens, we gaan het organiseren. Wij willen dus mithelpen. En waarover nu een beetje met zitten is, ik noem het maar even bij naam. De barbecue, dat is best wel een stevige poot van de organisatie. Daar zoeken we nog het minste voor. En voor het schminken en voor het voetbalveldje. De rest is alles goed in de stijgers.
0: Oh.
2: Maar wat we vooral ook hopen is, en dat zoals we dat nu net hebben, het weer.
0: Ja, dat is altijd net, hè. Zoals we nu net hebben, hè. Maar goed, we hebben nog even, hè.
2: Ja, het is nog over half week. Maar wat gaat het weer? We kunnen een hele hoop regelen. We kunnen het rijbeurt hebben van niet de Tokio. Maar het weer, dat lukt zich niet regelen.
0: Ja, maar de barbecue gaat dat dan niet door? Want die had je toch in eerste instantie geschrapt?
2: Nou, op dit moment staan we erin dat het niet doorgaat. Want van een heel groot wijkfeest gaan we naar een iets kleiner... Het is een aangepast feest. Maar mocht het zijn dat er alsnog een hele bulk mensen zich ook zo aanmelden als vrijwilliger, dan willen we er zeker over nadenken. Maar de tijd is nu kort. Hè. Volgende week zaterdag is er al zoiets.
0: Mm-hmm. Ja, dat is nog maar even. Maar ik kan me best voorstellen, zij zijn zelf ook al veel mensen op vakantie geweest. Die huren dat nu. Hè, die hebben nog neer op Facebook gekeken. Dat die denken van nou, we moeten straks nog even contact opnemen. Kennen ze dat dan ook gewoon weer via Facebook doen?
2: Ja, zeker. Daar zijn we heel blij met. We zijn sowieso blij met mensen die achter onze activiteiten staan. Zeker.
0: Dus een barbecue man of vrouw zoek er nog en neem eens voor te schminken.
2: Ja, ik heb iets voor het schminken en toezicht bij het voetbalveldje. En daar zijn we altijd heel blij met als mensen zich melden.
0: Dus het is dat voor zelf al gaat te doen, hè, Bangs. Waren we wel even gekomen?
2: Ja, prima.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, Helmi, je hebt nu een groot publiek bereikt via L1. Ik neem aan dat het allemaal wel goed gaat komen.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. En ik zou zeggen, hij is op de hoogte.
0: Ja, zeer zeker. Doorver. En ontzettend veel plezier volgende week met het wijkfeest van Hoog Vonderen.
2: Oké.
0: Groetjes. Hoi.
2: Hoi.

0: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
1: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
0: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
1: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
2: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach. Of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
3: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
2: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Hey,
9: je geniet van...
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
11: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
10: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
12: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
10: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Dua Lipa. Hey, het is iets na 12 uur en je luistert naar...
1: Camping La Playa.
0: Met vandaag Silke. Hey Silke.
2: Hallo.
0: Hi, en mijn naam is Sanne Poels. Hey Silke, ik heb een vraagje voor jou. Hoe handig is het dat je de parkeerplaats op de kruising Raadhuisstraat en Paterstraat hebt?
2: Ja, best handig. Goede toevoeging.
0: Nou, deze parkeerplaats die krijgt nou dus een definitieve bestemming. En ik ga je er om 12:30 in het nieuws veel meer over vertellen.

0: so nice.
1: Miles Smit, nice to meet you. Hey, even een vraagje. Je zal maar op de camping staan, zeg. Nou, dan regen je toch ook weg, hè, met dit weer?
2: Ja, met dit weer wel.
1: Ja, maar ik weet niet of dat er nog zoveel mensen op de camping staan. Want het is namelijk alweer de laatste week van de vakantie voor de meeste basisschoolleerlingen hier in het zuiden. En weet je wat dat betekent, Silke?
2: Nee.
1: Dat de jeugdvoetbaldagen weer van start zijn gegaan. En onze verslaggever, die ging er even een kijkje nemen.
3: Deze week vindt de 37e editie van de jeugdvoetbaldagen Horst plaats. Dat betekent dat er van maandag tot en met vrijdag ruim 360 kinderen en talloze voetballen over de velden van Wittehorst stuiteren.
4: We hebben dit jaar 360 deelnemers. Dat betekent dat we weer ongeveer 40 deelnemers meer hebben dan vorig jaar. We zitten eigenlijk ook wel aan de maximale capaciteit nu, want we willen ook kwaliteit blijven bieden. Maar dat we zoveel kinderen een hele leuke week mogen bezorgen, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.
3: De hoge kwaliteit van het evenement zorgt ervoor dat kinderen van heinde en verre naar Horst komen om een week te voetballen. Zo zijn er warme banden met de voetbalverenigingen van Venray, Oostrum, Merselo en IJsselstein. Dennis legt uit wat de aantrekkingskracht van het evenement in Horst precies is.
4: Ik denk dat we een hele stevige basis hebben die heel erg goed staat. Dus heel veel programmaonderdelen die we eigenlijk al jarenlang doen, die de kinderen ook heel erg leuk vinden. Natuurlijk vernieuwen we ook wel waar nodig, maar de basis die staat heel erg goed.
3: De sterke basis heeft tot grote groei geleid. 7 jaar geleden was het deelnemersaantal 140. Een aantal dat schril afsteekt tegen de 360 van dit jaar. Een groot deel van de deelnemers keert ieder jaar terug in Horst. Om het voor hen interessant te houden, probeert de organisatie het programma ieder jaar wat aan te scherpen.
4: Ik vraag ook aan de kinderen van wat vinden jullie leuk, wat vinden jullie minder leuk. En daar passen we dan veranderingen in aan. We hebben bijvoorbeeld nu het bubbelvoetbal hebben we erbij. Het mini-WK hebben we vorig jaar hebben we dat voortaan op de vrijdagmiddag gedaan. Dus dat de finales echt op vrijdagmiddag zijn. En zo proberen we eigenlijk steeds kleine dingen aan te passen.
3: Dat die methode aanslaat, blijkt ook uit de diversiteit aan favoriete onderdelen van de deelnemers.
5: Partijtje. 7-7.
6: Voetvolleybal.
5: Een partijtje.
3: De lol die de deelnemers hebben, kan zelfs niet door de regen gedrukt worden.
5: Een klein beetje regen vind ik wel fijn, want ik heb het best heet.

0: fijn dat je nog luistert naar Camping La Playa. Hey Silke, jij hebt toch elke week een goede tip voor ons?
1: Ja, zeker. En vandaag weer een tip. Vandaag de tip tegen pluizig haar bij vochtig weer. Heb je dat wel eens?
0: Wel eens. Ik heb eigenlijk altijd pluizig haar. Dus ik ben echt heel benieuwd waar je nu mee gaat komen.
1: Ja, het komt door de luchtvochtigheid buiten. Je haar neemt vocht uit de lucht op, waardoor de haarvezels opzwellen en je kapsel minder glad wordt. Een simpele tip, gebruik na het feunen of stylen een klein beetje haarolie of antipluisserum. Dat in de lengtes en vooral in de punten, niet bovenop op je haar, want dat zorgt ervoor dat je haar sneller vet wordt. En vooral niet te veel gebruiken, want begin met een klein druppeltje, wrijf het goed uit tussen je handen en ga daarmee licht over je haar. Mocht je nou geen haarolie hebben, dan kun je ook kokosolie gebruiken, olijfolie of arganolie. Maar dit is echt alleen maar in noodsituaties. Haarolie is het beste en daar zitten ook verzorgende middelen in voor je haar.
0: Oh, dus dan hebben we eigenlijk toch wel weer een productje wat niet kan ontbreken in onze handtas.
1: Nee.
0: Maar één vraagje heb ik wel nog daarover. Als ik dat nou 's ochtends doe, hè, voordat ik de deur uit ga. Ik heb dan altijd al zit mijn haar helemaal perfect. En dan kom ik hier binnen, dan is het vochtig geweest, nat. En dan ben ik net Bob Marley, dat weet jij ook, hè?
1: Ja, ja, nee, ja, wat je dan ook eventueel zou kunnen doen, is een klein laagje haarlak bovenop je haar. En dat gladstrijken met je handen. En zo voorkom je eigenlijk dat je haar alle kanten uit gaat staan.
0: Fijn, dankjewel voor de tip. We gaan het morgen meteen uitproberen.

0: Camping La Playa.
1: Ja, Sanne, en in dit programma draaien we ook verzoekplaatjes. En zo hebben we vandaag ook een verzoekplaatje gekregen van een trouwe luisteraar uit Zevenum, Juliane Werding.

0: Het is bijna 12:30 en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwsupdate. Dit is vandaag het belangrijkste nieuws uit de gemeente Peel en Maas en Bezel. Het tijdelijke parkeerterrein op de hoek van de Raadhuisstraat en Paterstraat krijgt een definitieve inrichting. We hadden het er straks al even over, Silke, hoe makkelijk dat die parkeerplek daar is.
1: Ja.
0: Nou, het terrein dat gaat een nieuwe bestrating krijgen, een andere rijroute en meer groen. Op deze locatie stond voorheen het postkantoor en nadat dat gebouw werd gesloopt, ontstond hier dus een parkeerplaats. En dat blijft nou dus zo. Nou, wij zeiden straks al dat wij dat behoorlijk handig vonden, dus ik denk dat hier heel veel mensen in de gemeente Peel en Maas blij van gaan worden. De werkzaamheden die gaan beginnen op maandag 31 augustus en duren naar verwachting ongeveer 4 weken. Dan gebeuren er meer fietsongelukken in Peel en Maas. Het aantal is het hoogst in ruim 10 jaar. In 2025 waren 34 fietsers betrokken bij een ongeluk. En dat is het hoogste aantal sinds 2014, toen er 30 fietsongelukken werden geregistreerd. De politie die registreerde vorig jaar 286 verkeersongevallen in de gemeente Peel en Maas. En bij ongeveer 1 op de 8 ongelukken was een fietser betrokken. Maar er is gelukkig ook goed nieuws te melden, want het totale aantal verkeersongevallen in deze gemeente is juist gedaald. Met 286 ongevallen in 2025 gaat het om het laagst aantal sinds 2022. Nou, dan heb ik goed nieuws voor iedereen die graag een kasteel wil bezoeken. Baarlo maakt zich namelijk op voor een nieuwe editie van Kastelendag. Het gaat hierbij om alweer de 3e editie. Na de eerdere edities in 2014 en 2019 krijgt Kastelendag volgend jaar een vervolg. Met het evenement wil de organisatie de kastelen van Baarlo en hun geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. Je moet wel nog heel even geduld hebben, want het zal pas plaats gaan vinden op zondag 11 april 2027. Dan is er nog nieuws uit de sportwereld. PEC 20, BVO Berings, SV Grashoek en VV Koningslust gaan vanaf het seizoen 2026-2027 samenwerken in de bovenbouw van hun jeugdafdelingen. De samenwerking begint bij onder 17 en de onder 19 teams. De clubs willen daarmee zorgen dat de jeugdspelers ook in de toekomst kunnen blijven voetballen met leeftijdsgenoten en op een passend niveau. De 4 verenigingen merken dat het vooral bij de oudere jeugd steeds lastiger wordt om voldoende spelers bij elkaar te krijgen. Aankomend seizoen beginnen de clubs met de samenwerking en dan wordt er bekeken of er aan de verwachtingen kan worden voldaan. Op basis daarvan wordt later bepaald hoe de samenwerking verder wordt voortgezet. Dan hebben we ook nog nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas. Daar gaat namelijk een reunie plaatsvinden met een eredivisietentje. HOVOC treft daar namelijk eredivisieploeg Limax. Eind augustus organiseert volleybalvereniging HOVOC een reunie. Op het programma van die dag staat een speciale wedstrijd. De heren van HOVOC 1 nemen het op tegen de heren van Limax 1. Deze oefenwedstrijd is extra bijzonder voor de huidige HOVOC-coach Pim Jansen. Vanaf het nieuwe seizoen staat hij als assistent-trainer langs de kant bij Limax. Tijdens de reunie in de Denderon Sporthal neemt hij het dus op tegen zijn eigen nieuwe club. En dan is het tijd voor het weer. Silke, kan mijn regenjas de aankomende dagen dan eindelijk terug die kast in?
1: Nou, terug in de kast is een groot woord. Ik zou hem even aan de kapstok hangen. Want vandaag is het overwegend bewolkt met vanmiddag en vanavond buien en perioden met regen. Tussendoor kan de zon even doorbreken en wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het droog en wisselend bewolkt. Met 23 tot 24 graden wordt het warmer. Later volgen weer enkele buien en vrijdag zijn er opnieuw buien met kans op onweer.
0: Alles nog eens rustig nalezen. Dat kan op de website van Omroep PNM en Horst aan de Maas.

0: Camping La Playa.
1: Sanne, je zei het net al, de laatste week van de vakantie, van de zomervakantie. Heb jij een leuke vakantie gehad?
2: Ja, mijn vakantie was geweldig. Maar als ik dan dit weer zo zie, dan is het ook wel weer fijn om gewoon weer aan het werk te gaan, hè?
1: Ja.
2: En je dagelijkse ritme op te pakken. Maar weet je wat ik me nou net zat te bedenken terwijl wij dit programma zitten te maken? Kun jij je nog herinneren hoe spannend die laatste week van de vakantie was toen je aan de brugklas ging beginnen?
1: Ja, heel spannend. Heel spannend.
2: Ja. Vertel eens.
1: Ja, ik weet niet. Ik kon niet slapen. En ik moest ook echt heel ver fietsen. Daar keek ik ook echt ontzettend tegenop. Maar gelukkig zat ik wel al. Wist ik dat ik in de klas zou zitten met mensen die ik al kende. Dus dat maakte het voor mij minder spannend. Kun jij jouw eerste dag nog herinneren?
2: Ja, ik zit er de hele tijd aan terug te denken. Dat is wel echt al heel lang geleden. Ik kom van een hele kleine basisschool en ik ging naar een hele grote middelbare school. En gelukkig ging ik eigenlijk naar dezelfde klas samen met mijn allerbeste vriendin. Dus ik denk dat ik het wel spannend vond, maar wij trokken ook heel erg aan elkaar op. Maar er zijn in de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Peel aan de Maas natuurlijk ontzettend veel brugpiepertjes die volgende week aan hun eerste week gaan beginnen. Boeken halen, dat soort dingen allemaal.
1: Ja, leuk.
2: Ja. Ja. Hey, wat hebben we verder nog dit programma?
1: Komend weekend is er kermis in. Zeg ik het goed? Komend weekend? Ja, kermis in Kessel-Eik.
2: Oh, dan is het wel te hopen dat het weer een klein beetje omstaat. Maar je zei dat die kapstok of dat die regenjas aan de kapstok komt, toch?
1: Ja, daarom. En in de kermis sta je onder de tent.
2: Ja, hey, we hadden het net over het voetbaltoernooi in Horst, hè, wat aan de gang is deze week. Yeah. Maasbree heeft ook een jeugdvoetbaltoernooi. En dat is nog tot en met 22 en 23 augustus. Kun je daar een tal van sport en lokale activiteiten gaan doen.
1: Leuk. Ja. Wat staat er nog meer op de planning?
2: Dit is ook leuk om heen te gaan. Alleen, ja, als ik erheen ga samen met mijn partner, dan komen we thuis met heel veel rommel. Dus ik probeer dat een beetje te mijden. Er is namelijk in de gemeente Horst aan de Maas weer een mega carboot sale dit weekend. Op zondag 23 augustus. En dat kun je allemaal gaan bezoeken bij het kasteelpark ter Horst.
1: Dus daar ben jij te vinden?
2: Nee, ik ga niet. Ik heb rommel genoeg.

0: In Amerika gaat deze Ella Langley al een tijdje mee. Maar met Choosing Texas is ze vanaf dit moment eigenlijk ook in Nederland een klein beetje aan het doorbreken. Hè? Kende je haar?
1: Nee, ik kende haar helemaal niet. Nee.
0: Ik kende haar wel van mijn reis door Canada. Daar hoor je haar echt continu. Dus ik vind het leuk dat ze nou ook hier in Nederland een stem krijgt.
1: Ja.
0: Hey Silke, ik heb nog een ander nieuwtje. Want we hadden het net over wat er allemaal te doen is bij ons in de regio. En ik ben gewoon een heel belangrijk evenement vergeten te vermelden.
1: Nee, welk evenement ben jij vergeten?
0: Ik ben namelijk de kindermarkt vergeten in Horst aan de Maas. Ja. Waarbij de basisschooljeugd een zakcentje kan gaan verdienen. Dus je kunt er ook voor kiezen om dit weekend niet naar de Kasteelse Bossen te gaan in Horst. Maar een bezoekje te brengen aan het centrum van Horst aan de Maas. Namelijk op het Lambertusplein en Wilhelminaplein. Want daar wordt een leuke kindermarkt georganiseerd.
1: Leuk.

0: Wat vliegt de tijd voorbij, hè?
1: Ontzettend, ja.
0: Ja, het uurtje is alweer voorbij. Hey, ik wens iedereen, en jij waarschijnlijk ook, toch, Silke?
1: Een hele fijne middag.
0: Tot de volgende keer.

0: aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er minder dan 200. Mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden er dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft het niet. In Koningsbos heeft boer Dree Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten. Met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
1: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
0: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython die 2 weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn 2 versies van het monumentale pand, eentje met 1250 steentjes... en een veel grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer, vooral vanmiddag en vanavond regen en vooral in het zuiden. Tijdens droge periodes met wat zon wordt het maximaal 21 graden bij matige wind. Vanavond opklaringen en minder wind.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de provinciale weg N280 tussen de afslag A2 bij Kelpen en Roermond kost 43 miljoen euro meer dan was begroot. Het project komt daarmee op 155 miljoen euro. De weg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer om richting A2 te rijden, maar er gebeuren veel ongelukken. De verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Een mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
1: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
0: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython, die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn twee versies gemaakt van het monumentale pand. Eentje met 1250 steentjes en een grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de provinciale weg N280 tussen de afslag A2 bij Kelpen en Roermond kost 43 miljoen euro meer dan was begroot. Het project komt daarmee op 155 miljoen euro. De weg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer om richting A2 te rijden, maar er gebeuren veel ongelukken. De verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Een mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
1: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster, net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt, ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
0: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython, die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn twee versies gemaakt van het monumentale pand. Eentje met 1250 steentjes en een grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplage verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de provinciale weg N280 tussen de afslag A2 bij Kelpen en Roermond kost 43 miljoen euro meer dan was begroot. Het project komt daarmee op 155 miljoen euro. De weg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer om richting A2 te rijden, maar er gebeuren veel ongelukken. De verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Een mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
1: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
0: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython, die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn twee versies gemaakt van het monumentale pand. Eentje met 1250 steentjes en een grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor hier. En de huur.
1: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de provinciale weg N280 tussen de afslag A2 bij Kelpen en Roermond kost 43 miljoen euro meer dan was begroot. Het project komt daarmee op 155 miljoen euro. De weg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer om richting A2 te rijden, maar er gebeuren veel ongelukken. De verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Een mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
2: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
1: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython, die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Die had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn twee versies gemaakt van het monumentale pand. Eentje met 1250 steentjes en een grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de provinciale weg N280 tussen de afslag A2 bij Kelpen en Roermond kost 43 miljoen euro meer dan was begroot. Het project komt daarmee op 155 miljoen euro. De weg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer om richting A2 te rijden, maar er gebeuren veel ongelukken. De verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Een mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
1: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
0: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython, die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Die had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn twee versies gemaakt van het monumentale pand. Eentje met 1250 steentjes en een grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.
4: Dit is jouw woensdag met André Anders.

0: When the Rain Begins to Fall. Uur open nacht. Jermaine Jackson en Pia Sedora hier bij André Anders op de woensdagavond. Net naar de klok van 8 uur. En dit nummer werd natuurlijk in 1984 wereldwijd een hele grote hit. Onder andere door de film Voyage of the Rock Aliens, waar Pia Sedora toen de hoofdrol speelde. Nou, nogmaals, welkom hier bij André Anders. En we zitten nog een klein beetje in de vakantiemoves. En dat houdt eigenlijk in dat we vanavond ook wat muziek gaan draaien van...
1: Het Foute Uur. Het Foute Uur. Omroep
0: PNN. Inderdaad, we gaan muziek draaien uit het Foute Uur natuurlijk, waar we ook elke zaterdag te beluisteren is tussen 4 en 5 uur. En wat we normaal altijd doen, als er de wandel vierdaags hier is, gaan we altijd traditioneel beginnen met Sugar Lee Hooper. Dat hebben we dit jaar niet gedaan en we hebben wat reacties gehad van waar blijft die plaat dit jaar? Nou, hier is ze dan, Sugar Lee

Ja, ja, ja, dat was ze dan. De Portugese Marianne Weber, Elena Correia. En ze heeft dit nummer enkele jaren geleden gemaakt. En werd daar een grote zomerhit. En dat past natuurlijk precies in het foutuur. Hetzelfde als deze Whitefield met Sexy Eyes.

92 alweer. Oh, we zitten toch heerlijk in de foute uren. Een liedje wat ook vaker wel in de foute uur wordt gedraaid, maar we gaan het ook speciaal draaien, want afgelopen week is natuurlijk bekend geworden dat de drummer Frank Beert van ZZ Top is overleden. Nou ja, waarom zullen we hem dan ook niet draaien als we toch bezig zijn richting het foute uur? Maar ook even, ja, ter nagedachtenis. Sean Pressman.

UB40 was dat. Is een groep die we niet zo heel veel draaien hier bij André Anders op de woensdagavond. Dus daarom deze keer op speciaal verzoek. We zijn heel veel verzoekjes weg aan het werk op dit moment. Dus dat had u misschien al in de gaten. Hey, heel wat anders. De Bezelse dialect popband Net Oet Bed. Die viert aankomende zaterdag een 12-jarig bestaan. En dat gaan ze doen met een feestelijke avond in zorgboerderij De Hulberg in Reuver. En de Witte Bluesband die zorgt voor het voorprogramma. Dus wilt u daarbij zijn om dat feestje mee te vieren, dan bent u daar van harte welkom aankomende zaterdag. En om een klein beetje in die sfeer te komen, gaan we naar het nummer 67 van Nee Doet Bed. Lekker diep. Timmers.

Vol beats. Ah, heerlijk. We gaan even wat terug in de jaren. We gaan naar 1975. Thank God I'm Country Boy is natuurlijk van John Denver. En heel veel mensen vragen zich af, is dit nou eigenlijk de beste plaat die hij heeft uitgebracht? De meest favoriete plaat van heel veel mensen? Nou nee, dat was het eigenlijk niet. Dat was natuurlijk Take Me Home Country Road uit 1971. Thank God I'm Country Boy, 75. Ja, kwam het eigenlijk overal binnen in de show. Maar uiteindelijk werd het in 1974 gereleased. En dit is de originele versie. Well, en die blijft het leukste. I'm kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. The days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Broekhuizen Vorst. Maakte in 1975 dit nummer, kwam in mee, daarmee in de hitparade samen met Dameskoor en de Vorstelkapel uit Broekhuizen Vorst. Even lekker terug in de tijd. En zo dadelijk gaan we naar de zomer, een lekkere zomerplaat uit de verleden doos. Ja, die hebben we hier gevonden in de kelder. Maar eerst gaan we natuurlijk Valerie van Amy Winehouse.

Zomerhit uit 1985, Conga. Conga is eigenlijk een hoge, smalle Cubaanse handtrommel van ongeveer 70, 75 centimeter hoog. En natuurlijk dit liedje, Gloria Estefan. Zo dadelijk de heren van de harde G, maar natuurlijk ook onze G. En we moeten een klein beetje gitaarwerk erbij doen. Nou, laten we deze eens even pakken. Nou, beter kan bijna niet. The final countdown for you all.

Meer van deze muziek natuurlijk aankomende zaterdag bij het Foute Uur. Tussen 4 en 5 uur, André Anders. Zo dadelijk nogmaals de heren van de Harde G. Deze keer met twee personen. Wie dat zijn, dat hoort u zo dadelijk. Van week woensdag is er natuurlijk weer een André Anders op dezelfde tijd. En uiteraard dezelfde zender. En we gaan eruit met Lady Gaga. En ik wil zeggen, een heel fijn weekend alvast. En maak er nog een hele fijne avond van trouwens. En tot de volgende, André Anders.

0: vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij uitzending 710 van de Harde.
1: Zeg niet dat ik voor niks heb gedaan.
2: Toch een goede microfoon?
0: Er is een goede microfoon.
2: Oké. Ja, mensen, we zien in de nieuwe studio. En we zien. We zien alles nog kunnen proberen.
0: De knipjes zit op andere plaatsen.
2: Dus we kunnen niet zomaar. Nee, de knipjes zit op andere plaats. Ja, dat is. Wat is er geen TNO? Sorry. Sorry voor de vroege loesteraars. Die zien natuurlijk helemaal van haar eigen lach. Of hoe heet dat ook weer?
0: Van hun eigen lach.
2: Van de lek, ja. Dat was het. Ze zien helemaal van de lek. Wij niet, wij zien gewoon.
0: Sean Cox.
2: En G. Absol en Rutje is er vandaag niet bij.
0: Nee,
2: dat is maar dat komt er volgende week op bij, denk ik.
0: Als het goed is wel.
2: Ja. Dus dan zien we echt compleet in de nieuwe studio. Maar ik hoop dat we even goed nog een beetje als vanouds klinken. We zijn een paar weken ertussenuit geweest. We hebben genoten ervan. En ik hoop jij ook dat jij ook ervan hebt genoten. En we zijn natuurlijk geopend met omdat er een doel is vandaag. En een zekere Beert. Beertman, Baartmans.
0: Frank Beert, ja.
2: Ja.
0: De enige zonder baard. Van
2: ja, de enige zonder baard. De andere die doet dus, die zal ook geen baard meer hebben. Die weet toch weer. Die ook vorig jaar of zo gestorven is. Bill Gibb?
0: Nee, die leeft nog.
2: Oh.
0: De andere, ik weet even niet.
2: Nee, maar niet. Maar dat wel. Toch jammer. Het zijn toch iconen. In 1969 waar hij begonnen, blijkbaar.
0: Ja, dat is en, een tijdje geleden.
2: Dat is toch een tijdje geleden, joh. En dit zou wel een van de eerste bekendere platen zijn geworden die we net geleid hebben.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat het een hele bekende plaat is. Dus,
2: weet je hoor.
0: Lagrange. Oh, sorry. Dat was Lagrange.
2: Ja. En ik vind het wel een hele goede plaat. Het is een beetje bluesy-achtig. Maar toch, ik heb een t-shirt aan en geen bluesy. Ik denk dat onze niet honger in de kelder is gebleven. Dat hij toch ook een beetje met is voor ons nog boven.
0: Ja.
2: En want we zitten nou boven. Ik zie het firm, ik zie die veer. Roeie strepen.
0: Ja, het roeie licht is aangegaan.
2: Ja,
0: we zitten achter een raam.
2: Oké,
0: ja,
2: oké. Okay. Dus
0: okay.
2: Als je dadelijk. Ja. Als er dadelijk beeld is, dan dat komt je niet. Ik weet niet of dat herkennen überhaupt in deze studio.
0: Dat kennen we
2: mensen, dat mensen nog niet.
0: Dat is maar lekker op de radio zien.
2: Je hoeft niet
0: met de kop op televisie.
2: Vind je al. Ja. Je hoeft mijn kop niet te zien en die blijven er zo niet. Dus we gaan weiter of... Of hij zo nog een mededeling?
0: Nee. We gaan gewoon lekker verder met nieuwe muziek in dit geval. Nieuwe single van Airborne. Dit is Here She Comes.
2: All right.

0: Nieuwe single van Orion was dat Goddamn Beautiful.
1: Goddamn. Waarom zeg ik die niet potverdomme beautiful?
0: Omdat het Noren zien en dat ze daarom Engels zingen.
1: Ja, misschien, en misschien zeggen ze er wel potverdomme, dat weten ze niet.
0: Potverdomme.
1: Hè? Nee, potverdomme. Misschien, ik weet niet.
0: Dat zou je zo maar kunnen.
1: Ik denk het niet.
0: Voor de vaste lustra's, die zullen weten, als ze ook opletten, als ze lusteren, dat Orion een van mijn favoriete bands is.
1: Dus, ja, inderdaad. Ja,
0: ik heb een nieuw album aan en ik ben heel benieuwd. Dit was de tweede single.
1: Wanneer komt dat?
0: In september ergens.
1: Oké. Dat is voor een maandje. Netjes. Ja. Dus dat duurt dus nu al vol verwachting.
0: Vol verwachting, ja, zeker.
1: Vind ze dit... Volgens mij, you are beautiful.
0: Goddamn beautiful.
1: Oh, goddamn.
0: Godverdamme.
1: You are beautiful.
0: Ja, een beetje poppy was dit.
1: Ja. You are beautiful. You are beautiful.
0: Ik volg hem even niet, Guy.
1: Nee, ik ken die plaat niet. Ze geen ogen plaat, maar dat is niet, die zingen you are. En die zeggen niet goddamn. Dus dat is toch even anders. Maar... ik weet niet hoe je dat zingt, maar oké, man is het. En je kunt me appen wat je wilt, maar ik heb mijn telefoon vergeten. Dus als de toesloesters zijn die me nou willen appen van You Are Beautiful. Oké, ik ben beautiful, dat weet ik wel, maar...
0: Geen dan beautiful.
1: Om te helpen met Wim dat zong. Dan kun je altijd nog een dingen sturen, een request uit de HDG. Als ik het opkreeg. Maar dat lukt al. Ik ben al bij 8,3 gigabyte dat we dat hebben gemocht.
0: Oké, dan gaan we maar weer naar de muziek.
1: Ja.
0: Ik heb het eind van de vele verzoekjes van Guido.
1: Ja. Je eet er wel eens een paar.
0: Dit is Running Wild, Bad to the Bone.

0: Nog eindje voor Frank Biert, want dit was Spoksbiert.
1: Spoksbiert, ja.
0: To Breathe Another Day.
1: En daar kwamen we op omdat ik eigenlijk een beetje voorgesteld dat hij een triple tree te maken over Biert. En wij doen dan onder elkaar appen. En dan kwam ik ook nog goed. Nee, dat doen we niet. Maar dat was niet goed, dat is oké. Okay. Je moet er nog geventileerd worden. En er komen wel eens goede ideeën bevoerd. Er komen wel eens goede ideeën goed voort. In elk geval, nou, dit is niet. Maar ik dacht, dan volgens aan een echte. En ook de enige Spoksbiert fan die ik ken. wat voor plaat hebben we dan kunnen draaien? En dat was Breath, Breath, wat zei je ook?
0: To Breathe Another Day.
1: To Breathe Another Day. Ja, dat is ook niet meer voor de Biert. Maar dat was wel nog voor Spoksbiert.
0: Ja.
1: Niet voor Biert meer. Nee, de heeft geen...
0: Daar is toch met gestopt.
1: Daar is gestopt met hem, arme.
0: Het is... 9:30 door, dus het is tijd voor
2: de concertagenda.
1: Ja, zeker. Hey, dat is helemaal goed. Hey. Dat is wat een timing, hè? Even kijken. We zien vandaag bij de 19e, maar dat doen we dus
0: dat
1: niet.
0: Dat doen we niet. De 21ste.
1: Death Heaven and Show Me the Body. Oh, show me the body. Oké. Okay.
0: Nee, dat is niet.
1: Nee, maar. Als dat een leuke dame is, maar Doornenroos, als dat Doornenroos is, dan wil ik dat wel. En heel veel spullen die wel een Doornenroos in Nijmegen.
0: Ik heb gehoord dat hij op dwergen valt.
1: Ja. Oké, dan val ik af. Hoe dan val ik toch af? Hé, dan moet je dat ook doen. Dan val ik er mezelf.
0: Ja, oké.
1: Oké.
0: Dat gaat goed. Zaterdag de 22e is het... Delhi Death Fest in het skatepark Kelderduin in Den Helder. En de spullen Disavowed, Damnation, Manus Plague, Rising Rebellion, Dystopia, Undiffused en Carionex.
1: De 28e kindje naar Doxilla Metal Fest. En ik weet niet wat er allemaal komt. Maar dat is bij Soundog in Breda.
0: Ja, ik zie het hier ook niet storen en niet. Internet stuurt er een beetje, dus ik ga nog niet meer verder klikken. Nee, ik weet het nog niet.
1: Oké. Nee, dan...
0: En twee dagen later in de Soundhook in Breda, dan zitten we intussen op... wat zal ik even vertellen? Manjige. Ja.
1: Oké.
0: Dan speelde door Mortal Sin en Hidden Intent. En Mortal Sin, die hebben wij closed om vanuit de kazerne gaan dadelijk.
1: En dan zien we bij... De 26e, dat is dan weer twee dagen later. En dat is in een woensdag. Feather and the Bone. Of Feather and Bone. Oké. En Severus. Spullen in Musicon in Den Haag.
0: Nou, waarom dat er wat korte kazerne gaan vandaag?
1: Ja, inderdaad, heerlijk. Ja, dat...
0: Zoals beloofd hebben wij Immortals in Klooster. Dit is I Am Immortal.

0: Een verzoekje van Pascal vanwege Trump vorige week en een cateringwagen. Ja, Air Force One gehaald, dus en het geniet burgers anders hem vervoeren. Dus waar de catering, ook bekend als de gathering, met In Motion Number One.
1: En is er een redelijk ooit plaat?
0: Dat is een ooit plaat van hun succesalbum.
1: Dan moet ik zeggen, ja, Klombegeur is wel bekend, maar...
0: Ja, dat moet ik wel.
1: Ik vond het goed klinken dan wel. En de gathering, joh, ja.
0: Catering,
1: de catering, sorry.
0: Dat heb ik al goed doet spreken.
1: Ja, anders voelt Trump zich weer. Gaat hij eigenlijk nog, zoals hij in Den Haag blokkeert, gaat hij ons ook blokkeren. Ja, hallo, dat moeten we niet hebben, hè. Of juist wel, eigenlijk. Dat wil ik eigenlijk wel hebben. Gewoon niet dat hij naar ons loestert. Dat Trump naar ons loestert,
0: nou. Dat weet ik wel wat ik zou zeggen, maar... We gaan door met een verzoekje weg van Stefan. Dit is Kiel met Speed Demon.

0: Camelot Wada met Godlike Alchemy. En dan hebben we er nog Einde Klaarstaan voor het eerste oor. En dat komt van Marilyn Manson. Dit is Front Toward Enemy.
1: All right.

0: Zo, klonk wel aardig.
1: Stevig nummer van Marilyn Manson.
0: En ik vind het ja niet verkeerd.
1: Zeker niet verkeerd, nee.
0: Nee, normaal ben ik er niet zo kapot van Marilyn, maar dit is leuk in elkaar geflasht. dat mogen blijven.
1: Oké, okay, nou.
0: Alright, dit is het eerste hoor, geloof ik, hè? Of donker?
1: Intermission doen we nog.
0: Oh ja, oké. Okay, en dan zien we daar wat terug voor het tweede hoor.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je het tot nu toe genoten hebt. Ik hoop dat je het dadelijk ook weer goed genieten.
1: Wij zullen ons best doen in elk geval.
0: Ja, zeker. Tot dadelijk.
1: Tot dadelijk.

0: NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede oor van de harde...
1: Niet zo goed als het eerste oor. Nou ja, oké.
0: Kunnen niet alles hebben, hè?
1: Kunnen niet alles hebben.
0: De eerste was best goed, moet ik zeggen.
1: Wie?
0: De van het eerste oor was best goed.
1: Dat was redelijk, hè. Maar dat, ja, dan wil ze dat op zijn minst even nagen. En dan kreeg ik weer een zenuwbreuk.
0: Oh, is het dat?
1: Ja, dat... En dan spanning. Spanning. En dan... dan lukt het niet meer.
0: Geopend de tweede oor met Mob Rules en Master of the Black Crow.
1: Duitsland, zei ze.
0: Duitsland, ja.
1: Oké. Niemals gehören vergeerd van den.
0: Het is de derde keer dat we ze draaien. Maar ja, drie keer, maar dat is het de 15 jaar bijna. Dat is
1: ook wel zo. Ja,
0: het is toch vergeven.
1: En ja, dan... maar ja, dan... Wie kwam ze erbij? Kwamen voorbij?
0: Dat is in een van mijn playlists voorbij gekomen. Okay. Ja.
1: Moet kennen.
0: Het zijn gewoon die dingen.
1: Zeker. Hier erbij. Ik zag... vandaag dat ze mij op 30 platen was genaderd.
0: Och, man, G.
1: Potverdorie.
0: Je weet dat ik toch gaan niet mee bezig ben?
1: Nee, maar ik wel.
0: G is echt bang dat ik meer Iron Maiden ga draaien dan Slayer in het programma.
1: Dat. Die kans is ruim aanwezig.
0: Ja, 30.
1: Ja,
0: man,
1: nee,
0: dat kost me joren om erin te halen.
1: Niet voor de statistiek hebben, of wel eigenlijk ook. Want... statistisch gezien, ja, die hebben toch veel meer platen uitgebracht.
0: Ja, eigenlijk klopt het niet.
1: Nee, eigenlijk klopt het gewoon niet. Maar oké, iedere plaat van Maiden telt wel maar voor een verre met qua intensiteit.
0: Oh, geest.
1: ook dat is een beleving. Dus,
0: of een belediging.
1: Nee, geen belediging. Althans, die loest er toch niet.
0: Ze kennen mij.
1: Nee. Dus, You Against You Cup dadelijk. Van Slayer.
0: Die denk ik niet.
1: Oh, okay.
0: Heb ik in elk geval nog niet gelost dan.
1: Okay.
0: En ook van niet dadelijk, want... Dadelijk, komt Five Finger Death Punch.
1: Oh, daar luister ik net van. Ik heb van dat die... Het pispaaltje of zo gaat van... Volgens de social media moesten die haten.
0: Oh, nou ja, ik ben er niet per se fan van. Haten zou je ook niet zeggen.
1: Oh, ik weet niet of die haten, zei je trouwens. Maar wel dat die minder populair waren dan... minder populair zijn.
0: Oké, ja. Nou, ja. Volgens mij gewoon ze nog best aardig voor een minder populaire band.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Misschien zien ze daarom juist minder populair. Misschien hebben ze daarom juist dat de dingen over zich heen. Dus dat
0: mensen ze niet moeten.
1: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Afgunst.
0: Afgunst, ja. Misschien wel. In elk geval, wat het ook is, we hebben de titeltrack van hun nieuwe album Closed On. En dat is Legacy.
1: Yes.

0: fucking Slayer!
1: Okay. Hoeft ze een liedje minder bang te zien dat ik tegen...
0: 29. Nee, 31.
1: Dat ik ooit Dukker Iron Maiden goed draaien als Slayer in het programma.
0: Ja, zo doe je het. 31. Hoeveel... Wacht even, 50, 56 weken in een jaar. Dat kan in een jaar al groot zijn.
1: Ja, als ik enkele twee weken een medenummers uitzoeken en doe geen Slayer nummers meer. Ja.
0: Ja.
1: Maar gelukkig ben ik daar niet mee bezig.
0: Nee. Maar toch leuk dat we eens in een Slayer gegeven hebben.
1: You Against You.
0: Ja. En volgens de lease hebben we dit nog. Ja, hij staat wel in de lease. Maar daar staat een aantal keer gedraaid, 0.
1: Maar hij staat nou wel 2, dus ik denk dat het toch de tweede keer was.
0: Ja,
1: maar
0: dat
1: is er ergens gaat fout in die. Ik kwam er trouwens van de week achter, heb ik nu geweten, dat Kerry King de solo heeft ingespeeld van Fight for Your Right. Van,
0: You Gotta Fight, ja. Van de Beastie Boys.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat was ik eigenlijk ook niet.
1: Nooit geweten.
0: Kerry King de Engels.
1: Ja.
0: Alright. Oh, dan moeten we er wel eens rijden.
1: En de producer
0: en
1: van...
0: eigenlijk telt de oude Slayer. Hoe kunnen we dat?
1: Ja, dat telt als Slayer, jongen.
0: En, by the way, deze solo die hij in zat, die klinkt toch... Oké, dat kun je niet zeggen. Maar nog wel... op een metal fan is de beste solo... Dat is daar ook Slayer bij, dus dat moet jij promoten. Maar oké, dat is wel een beetje, nou niet dat moet eerlijk van die hard uitkomen. Er stond best wel mooie nummers bij dat ding, hè? Stijf Made in OB.
1: Ja, natuurlijk.
0: Waar heb je van
1: Made in... wel een paar mooie solos gespeeld. Power Slave staat erin.
0: Ja, inderdaad.
1: Waar is het lijn niet eens met Megadeth? Er staat Hangar 18 in de lease, dan voor mij is dat absoluut Tornado of Souls.
0: Ja,
1: dat is sowieso mijn favoriete gitaar solo.
0: Oké. Oh nee, ik ben een beetje ding van. Is dat er wel een? Lynyrd Skynyrd dingen, dat vind ik schitterend.
1: De van Freebird.
0: Ja.
1: Een beetje kort, maar.
0: Ja. Nee, maar de. Dat geeft goed aan, dan gaat er wel stapje weer.
1: Dan
0: gaat
1: er wel stapje weer. Dat vind ik ook een mooie. Ja.
0: Dat vind ik schitterend. Ja. Dat vind ik echt.
1: Een hele mooie, maar dat is technisch dan wel.
0: Geen minder.
1: Gaat makkelijker als.
0: Ja.
1: Zeg maar Slayer. En maak het even mede.
0: Gehuurtechnisch vind ik dat echt zeker het beste. Het zou het figuur, dat gevoel hebben.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk, ja.
1: Maar hoe stond Pink Floyd het nou toen nog op...
0: Nee, dat staat nimmer.
1: Straks stond de erbij volgens
0: mij. Maar dit vind ik ook keigoed trouwens. Dat is, ik weet even de gitarist, wie heet dat van Pink Floyd?
1: Is dat David Gilmour?
0: Ja, dat zou eens kunnen, ja. En ja, dat is inderdaad... Ja, heerlijk. Ja.
1: Misschien dat we er volgende week een treat van maken van wat toch als nummer 1, 2 en 3 uit gaat komen.
0: Dus als kunnen. Je... Ja, dan moet je maar stemmen door op. Dan kunt hij hoeger. Ja, en dan,
1: inderdaad, een indirecte verzoekjes.
0: Stemmen op Slayer.
1: Maar voor vandaag hebben we een andere treat.
0: Ja.
1: Leon had een stuk in de krant gelezen over vuur met vuur bestrijden.
0: Ja,
1: ik heb het ook gelezen. Wie is dat in Canada? Daar hebben ze ook heel veel bosbranden op het moment. En wie de Indianen dat vroeger deden, zeg maar. Die branden gecontroleerd stukken land af. Om te zorgen waardoor dat die grote bosbranden geremd werden. Ja,
0: waardoor er toch geen brandstof meer is eigenlijk voor de branden verder te gaan. En dan, dat is wel slim, ja.
1: Dus daar kwamen we met Fight Fire with Fire van Metallica natuurlijk.
0: Of course, ja.
1: Maar ik dacht, ja, dan kregen we wel kennelijk wel Red Nummers B verzinnen.
0: Die ook over vuur gewoon?
1: Nou, vooral over Indianen. Ik heb Antex met Indians.
0: Oké.
1: En ik ken nog wel een band met nog geen Indiaan, maar een afstammeling van de Indiaan op de zang. Chuck Billy van Testament.
0: Alright.
1: En zingt er ook over in Native Blood. Dus dat leek me ook wel leuk.
0: Laat me gewoon dan.
1: Daar gewoon. Oep, verkeerde moes. Dat is toch echt.
0: Oei.
1: Welcome Fight Fire with Fire. Komt. Yeah.

0: Maar het is eigenlijk ook gewoon een good old triple trash treat zoeken met deze bands.
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Dus,
0: En die heb je hem net aangekondigd toen dacht ik... Joey Belladonna met de kop van hem. Heet hij niet ook Indiaanse roots, maar inderdaad, joh.
1: Dat is nog eens ook, hè.
0: Die heet ook Indiaanse roots.
1: Goed
0: passend in de treat.
1: Ja, zeker. Dat. Maar dan zou je ook zeggen van Tom Araya misschien... maar ik moet Chili, toch?
0: Ja,
1: nee? Toch?
0: Ja, is hij moeder of vader?
1: Ja, zo gaat het
0: Chilense roots. Ja,
1: dus ja, dat ja, oké, dat zie ik in Indiaanse roots.
0: Nee, dat is een andere...
1: Andere tak. maar ik denk wel dat ook Indiaanse roots, is dat niet eigenlijk Aziatisch?
0: Dat denk ik niet, nee. Dat is een ander continent, dus dat is niet...
1: Ja, maar dat had heel veel vroeger... Van heel vroeger, toen die continenten nog in ijs zaten. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar, ja. En vooral dat dat nog... weet ik niet. Toen waren er ook al avonturiers natuurlijk.
0: Ik weet niet of er al mensen waren toen die continenten nog in ijs zaten.
1: Nee, oké. Okay, dat bedoelde ik al niet zo lang geleden. Maar is dat überhaupt ooit geweest? Dat weet ik niet. Ja. Ze zeggen altijd van wel, maar...
0: Ja. Ik was er niet bij, dus ik moet het maar aannemen dan.
1: Als die continenten aan Enzi geweest,
0: ja.
1: Dan moeten die te zien toch wel heel goed zijn geweest.
0: Ja, dat kan.
1: En ik kan, daarom hong daar ook een andere einde kang op de aarde. Omdat een einde kang allemaal aarde was en een andere kang water. Maar nee, water is schorig, hè.
0: Maar het is goed in de bollen, ze kan toch nooit scheef hangen.
1: Wat een filosofie,
0: of denk ze dat de aarde plat is, Gee?
1: Is ze niet, hè? Nou, niet plat, nee, want er zit natuurlijk berg.
0: Oh. Oké, de eerste mee weer.
1: Hey, we gaan weiter met...
0: Ik moet nog even klaarzetten. Oh, ja, sorry. Nee, ik... Insomnium heb ik bedacht om te gaan draaien. Nee, nummer van een... Hij staat klaar.
1: Ja.
0: Het is Gleam in the Black.
1: Oké.
0: In the Black. Sorry.
1: Yeah.

0: Gjallarhorn van Amon en Macht. Nee, nummer van hun. En deze keer niet akoestisch. Maar gewoon good old Amon
1: en
0: Macht.
1: En het klinkt goed, hè?
2: Het klinkt goed, ja.
1: Het,
2: zeker.
1: Een goede vervangster van White Wayfold Blues. Nee, weet je,
0: nee,
1: blauwe.
0: Dat is een andere band. Wij gaan...
1: Oké.
0: Wij gaan verder met een nieuw nummer van Kanonenfieber. Een nieuwe single. Er schijnt een nieuw album aan te komen. Dit is Meine Lieben.
1: Oké.

Deze hand is vorm

Mama.

0: Mooi, stevige afsluiter voor vandaag. Denk ik, Distant Wallet met Spirit.
1: En moet ik alweer jou zo goed zo zeggen?
0: Het duistert best netjes, maar het hoeft nog niet.
1: Oh.
0: Ik heb de Muppets nog niet eens gestart, maar dat komt er zo aan.
1: Dat, ja, oké. Okay.
0: 3, 2, 1, go! Ja, dan moet ik wel nog op de goede knopjes drukken.
1: Dat is nog even winnen allemaal, jongens. Yeah!
0: Ik kan hem helemaal goed trekken, dus ik ben bang dat we net niet goed...
1: Nee! Maar ik zeg maar zo, wil je zo goed show was.
0: Tjussie en slopzacht.
1: Doei doei!

NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.